woni ya kronkron kron uka masama me mamini nyabo afu odi ahin kan kwa me yabue ekonshira me mawa ada frank donko na michao no wife mama sara